0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albadal Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albadal Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Kudde Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutu's gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
5: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

入ってくる。

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6.000

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk, voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
2: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hier van Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvliegen hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:15. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.
2: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en De Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12 met daar een kwartier oponthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterbergen en de afrit De Bilt, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer, een half uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de... Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt de oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam Paulus.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De heteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Ik hoop natuurlijk dat je ja zegt. Ik zit speciaal voor jou hier achter de microfoon. En ik draai leuke plaatjes tussen 10 en 12. Hier in de Tour van Frans. Bij Extra Gold en bij Golden Oldies Radio. Ondanks de hitte. Ook hier in de studio. Toch?

Mirjam Makeba was dat. Ja, ze zetten destijds de hitparade in vuur en vlam met dit prachtige nummer. Pata Pata. The sound of extra golden classics. En deze keer natuurlijk ook. Een heerlijk nummer dat destijds ook in alle jukeboxen terug te vinden was. Ricky Nelson en The Traveling Man. I'm a

0: rugzakje op de rug. Yes, I'm a traveling man. Ja, dat is de plek voor een rugzak, Frans. Goedemorgen, Robert. Fijn dat je er ook weer bij bent. Je zit vlakbij de Oesterdam, heb ik geconstateerd. En ik zit live in Tholen. Ja, in de vestingstad. In het prachtige Zeeland, waar ik dit programma elke donderdag tussen 10 en 12 live mag presenteren. Dat doe ik met veel plezier. En kijk wie hier is. Nou ja, zeg. Dag meisje, wat wil je zeggen?
1: Oh, honey, I'm so in love with you.
0: Dat moet niet gekker worden. Dat is mijn fantasie waarschijnlijk, hè?
1: So we'll always be together. Tell me, love you too.
0: Mac en Katie.

altijd bij me zal blijven. Dat was de strekking van haar verhaal. Kennelijk gelooft ze daarin. En in de Tour van Gans wijzen we ook elke week langs 5 succesvolle nummers uit de Nederlandse top 40 van toen. Zoals je dat gewend bent in mijn programma. Vandaag vertrekken we op 14 mei 1988. Na een weekje alarmschijf te zijn geweest, kwam een succes van Maurie Kanten in de hitparade. En bereikte de hoogste plaats. Kortom, op nummer 1.

deze er nog eens overheen in de Tour van Frans. Ja, maar je raakt wel van buiten adem. Dus, de hoogste tijd om eventjes een rustig plaatje te draaien in de show. En voor rust gaan we naar een romantisch nummer van Clem Medeiros. Hij kwam op de hoogste plaats met dit nummer. Nothing's gonna change my love for

prachtige liefdesverklaring van Clamadaris. Het bleek goed voor 6 weken lang nummer 1 en dat was ook echt verdiend. Daarna was het de beurt aan Tracy Chapman om de hoogste plaats te pakken. En deze draai ik speciaal voor Ellen en Angela Ratchinger. Ze zitten het luisteren in Tolen. Nee, in Londen moet ik zeggen. Ja. Komt door de hitte, lieve mensen. En door de leeftijd misschien wel. Ook dat kan natuurlijk, want dat speelt ook een rol.

Wat mijn luisteraars niet weten is dat af en toe er zijn die mij gewoon foto's sturen. En zo weet ik dat Ellen en Angela op dit ogenblik buiten zitten te luisteren. Live naar de Tour van France. En ze zitten daar niet alleen. Ze hebben een echte vos in de tuin. Hoe mooi is dat? Echt een beestenboel tijdens de Tour. Heel leuk. We zijn terechtgekomen bij Salt en Peppa. Ook die scoorde nummer 1. Dat gebeurde met de remix van Push It. Pick up on

0: Doe jij jezelf ook een beetje onder druk gezet? Dat zou zomaar kunnen. Push It, zo heette het. Maar dan wel in de remix. Het origineel klonk toch even een beetje anders. En hiervan konden we genieten in de Tour van Frans in de High Five. Want je weet het, hè?
1: This is Radio Extra Gold. Extra Gold. Wow. Your everyday blast from the past.
0: De laatste in de High Five. Nummer 5 dus eigenlijk. De Pasadena's zijn hier met Tribute.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Wat een heerlijke afsluiter van deze week, de High Five. Ja, de Pasadena's. Volgende week gaan we verder in onze reis langs 5 nummer 1 noteringen van toen. Luister opnieuw, dan mis je niets.

cover die ook een hit werd. En dat verdienen ze ook, hè? Blue Haze and Smoke Gets in Your Eyes. Zijn we toe aan een rustig plaatje weer in de show? Jazeker. Dan gaan we snel naar deze. Ik heb die man altijd heel bijzonder gevonden. Gino Vannelli. En hij heeft het ook over de liefde. Hurts to be in love.

0: een klein beetje pijn doen. Zo erg is dat niet, toch? Gino in de toer van Frans. En wat leuk dat jij erbij bent. Fijn dat je wil luisteren.
1: Zo.
2: Bent u volledig normaal? Oh. Een lichtelijk koekoek? Of compleet geschift?
1: Nee toch?
2: Voor iedereen is er...
1: En wie hebben we daar?
2: Frans van de Drift.
3: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: de boodschap is aangekomen. Meisje, ik hou van jou. En niet zo'n klein beetje ook. 1969, toen was er een groot single succes. Maar we gaan nog iets verder terug in de tijd. We gaan naar 1964.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Een man met een bijzonder stemgeluid. En een uitstekend trompetist. Ik heb het over Louis Armstrong. En dat is voor jou en voor jou en voor jou. Hello, Dolly.
2: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

smaken verschillen, dat weet je. En vandaar zo'n gevarieerd programma. De Tour van Frans. Bij Extra Gold in Golden Oldies Radio. Iedere week weer tussen 10 en 12 op de donderdag. Dan zijn we even samen met bijvoorbeeld deze man. Henk Wijngaard.

0: natuurlijk met Shake & Stevens. Oh, Julie. Daar ging het over.
1: Extra Gold. Music Radio. Extra Gold. Where memories live.
0: Ja, er zijn van die plaatjes die ons toen verlangen naar toen, toch? Die herinneringen terugbrengen. We verlangen soms wel eens naar de flauwe power tijd.

0: was van alles mogelijk in die tijd. Hè? Ja, een hoop vrijheid. Dat mogen we toch wel stellen. En dit was tevens de laatste Frans. Maar we hebben nog een uur te gaan. Tot 12 uur dus.
1: Museum Rock Art in Hoek van Holland. De schatkamer van de Nederlandse popmuziek. Beleef die roerige periode gewoon nog eens. Vanaf de jaren 50 tot heden. Armand, Golden Earring en nog veel meer. Maar ook jazz, rock'n'roll en de hitlijsten en radio van toen. Museum Rock Art heeft steeds wisselende exposities. Inclusief beeld en geluid. Dus meer dan de moeite waard. Kijk eerst op www.rockart.nl. En kom dan zelf naar Hoek van Holland. Naar Rock Art. Elke donderdagmorgen. En zo gezellig.

leuke plaat uit het grijze verleden, 1967. Jawel. The Foundations and Baby, Now That I Found You. Heel leuk dat je ons gevonden hebt via het internet. Op Extra Gold of Golden Oldies Radio. De Tour van Frans, elke donderdag tussen 10 en 12. En je bent terechtgekomen in het tweede uur. Met nog heel veel mooie muziek. En de top 5 zo dadelijk van Clouseau.

0: Je kan hem wel eens vaker in de show. Sylvester, zo heet hij. En hij zong vandaag Boogie Fever in de tour. Ja, lieve mensen, we zijn toe aan de top 5 van deze week. En die is gevuld met de singlesuccessen van Clouseau. Sinds 1984 actief. En inmiddels hebben ze 14 tot 40 hits gehad. En er was er één zelfs alarmschijf. Afijn, je gaat de 5 beste nummers van hen horen.
1: 5 hits in a row.
0: Er zitten natuurlijk ook hele rustige nummers tussen. Zo is Clouseau nou eenmaal. En zo dadelijk hoor je die warme stem van Koen Wouters.

Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

had vooral veel vrouwelijke fans. Dan heb ik het over natuurlijk Wouter, hè. En ja, hij keek dan in de videofilmpjes altijd rechtstreeks in de camera. En dat deed iets in de jonge vrouwenharten, toch? Ook bij dit nummer.

zei het al, ze zijn in 1984 begonnen en ze treden nog steeds overal op. Bijvoorbeeld op 18 juni in Herenthout in België. Op 20 juni in Dendermonde in België. Maar ze komen ook naar Nederland. Op 27 juni zijn ze in Tilburg. En 5 juli, tot slot, want ik ga verder niet alles noemen, Zwevegem in België. Daar kun je ze zien. Amen.

Ik ben naar een concert geweest van Clouseau. En dan zingen al die meisjes en al die vrouwen deze nummers mee. Ze kennen ze van buiten. En dat geldt trouwens ook voor deze, nummer 2.

0: soms in het verschiet.
1: Altijd een tweede kans, hè? Passie. Het was de nummer 2, zal ik maar zeggen. In deze top 5 die ik voor je heb samengesteld. En dus is het tijd voor het overzicht. Voordat we er mee gaan draaien. We begonnen met Domino. Op 4 troffen we Altijd heb ik je lief. 3 was Voor Anne. En op 2 Passie. Toezo heeft natuurlijk keiharde, succesvolle nummer 1. En dat is deze. Kijk, daar loopt ze. Of anders gezegd, daar

0: prachtige gang. Daar gaat ze.
1: Daar gaat ze.
0: En deze top 5 voor de Tour van Frans betekent natuurlijk vooral iets voor mijn Belgische vrienden. Ik kreeg ook een reactie van jullie, Thierry en Franca. Ja, jullie hebben genoten van Clouseau.

0: fever.
1: Oh ja.
0: Hotter than a pepper sprout.
1: Leuk nummer van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Een gelegenheidsduo was dat. En ze zongen over Jackson. En dan gaan we even op de Franstalige tour in de Tour van Frans.

Ja, dat was zijn grote hit. En dat klonk vrolijk, toch? En past een beetje bij het weer van vandaag. Mexico. En dan zoeken we even de rust op met Rob de Nijs. We zijn hem niet vergeten. Ook niet dit grote single succes. Zet een kaars voor je raam vannacht.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Billy Ocean in de show. In de toer van Frans Klonk, Caribbean Queen. No More Love on the Run. Dat was de volledige titel. Ook moet ik nog een nummer draaien en die is aangevraagd door niemand minder dan Oscar de Koster. En heeft dat gevraagd voor Imke. En ik hoop dat het wil lukken. Je vroeg om deze. LBS met LBS.

Deze is er speciaal voor jou, Imke. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ja, geweldig. Oscar, leuk dat je deze hebt aangevraagd. Speciaal voor jouw bonusdochter, zoals ze dat dan noemen. Jullie spreken.

0: waits for me.
1: Het geluid van de Drifters. Een van die grote singlesuccessen die ze hebben mogen scoren. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel internationale lijsten. Save the last dance for me. En dit was zo'n echte zomerrit. Dat kunnen we ons toch wel herinneren. Jim

Nummers, ja. Het zit er weer op, de Tour van Frans op deze donderdagmorgen. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Dat wordt altijd gewaardeerd. En ik hoop je volgende week bij Extra Gold of bij Golden Oldies Radio weer te treffen bij een nieuwe aflevering van de Tour van Frans.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd. Dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 28 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: Dolan Aldi's Radio!
5: The home of the classics.
4: The home of the classics. Listen live.
5: www.goldenoldiesradio.nl Golden Oldies Radio.
4: Golden Oldies Radio.
6: Attention all ladies. The Candyman is on the prowl. And for those that want to get busy, you got to speak up now.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haan als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 29 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europacup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like The Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en de Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
2: Greatest hits, Golden Oldies.

En als DJ was dat, dat is fijn om mee te starten, jongens. Goeiedag, daar is hij dan. Golden Oldies Radio, Dennis Wiebel op het apparaat. Met de B-52's. Love Shack onderweg. Het leven is de

0: Bang Bang, laat me er binnen. Ja, natuurlijk.
1: B-52's, Left Check. De Golden Only Radio. Ja, we gaan het door tot aan 6 uur. Jawel. Nog even bedankt, non-stop DJ Intel. Die heeft het ook weer lekker gedaan. Ja, heerlijk. Dat is een goeie hoor, was dat. Je doet het lekker. Ik weet niet wat voor processen jij hier per se hebt zitten, maar hier gaat hij ontzettend lekker, zeg maar, zoals dat zo heet. Maar goed. Even een verfrissend plaatje voor de zomer. Ja, het is zomer in Nederland, hè. Ik lees het net. Ja, ik zit hier aan de andere kant van de aardbol. Dus voordat het gaat, heb ik hier elke dag mooi weer. Maar goed, ik moet zeggen, ik zie de temperatuur op 27 graden staan. Als ik even kijk in Amsterdam. Dus ja, en die gaat morgen naar 32. Maar dat gaat weer gepaard met natuurlijk een zatje onweer en regen. Summer in the City, Joe Cocker.

0: Ja, dat is een oude kraker. En daarvoor trouwens Joe Cocker, Summer in the City.
1: Jawel.
0: Dit is een oude kraker uit de jaren 80. Ja, die wil je blijven horen dit, joh. Dat is fantastisch. Als je geen airconditioning hebt, ik zeg, ruk hem heel snel aan. Sluit hem heel snel aan. En maling en alle voorschriften, gewoon dat ding aanzetten en gewoon lekker genieten.

Mary Jane Girls. Ja, ja. In My House, 12 inch. Ja, ik denk, ik trakteer een keer op een 12 inch. Waarom ook niet? Wat kunnen we toch? Weer zo'n anders. Je zit in de tijdmachine. Jawel. Hoewel dat je eigenlijk smachtend aan de ventilator hangt. Of je denkt, nou, ik vind het wel lekker daar. Met ook een tip is trouwens. Ik lees net even iets wat de tips zijn. Je moet zorgen dat alle deuren en ramen, et cetera, alles gewoon dicht houden, gordijnen dicht. Zorg dat die warmte buiten blijft. Hè. Dan wordt het lekker cool. En s'avonds pas de hand de hut lekker openzetten. Hopen dat er een regen komt, dan komt het helemaal goed. Dreams, Fleetwood Mac onderweg.

0: Alle vakanties zijn een beetje aan aantocht, zeg maar. Ik geloof dat de eerste partij in Nederland over 2 weken al de vakantie mag inwijden. Ik vraag me af, wat voor dromen bij deze plaat had jij? Dreams, welk eiland zou je op vakantie willen gaan? Laat het even weten in eventueel een e-mail aan dennis@goldenoldiesradio.nl.
1: Ja.
0: dennis@goldenoldiesradio.nl, let even op die .nl. Zet even een leuke mailtje. Laat even weten waar je heen gaat op vakantie. Ja, ik ben heel benieuwd. Gewoon puur interesse. Heb je zeker leuke platen bij, dat kan ook. Je bent van harte welkom. Ik nodig je uit in de mailbox. Dat zijn de enige communicatiemiddelen. Het lijkt zo ver weg, maar een mailtje is zo gedaan, zeg ik altijd. We gaan even lekker terug in de tijd met Marillion. Kaylee.

I'm an Englishman in New York. Ja, nou ja. Eigenlijk niet, maar goed. Sting was dat. Ja, dat zijn toch wel leuke deuntjes, toch dit? Het einde is zo geweldig. Alleen hier zou je hem helemaal voor uitdraaien, dit einde natuurlijk. We gaan het even rustig aan doen. Iedereen heeft het tweede op het hoofd staan, dus ik niet. Maar goed, we gaan gewoon door natuurlijk. Anita Baker, Body and Soul.

Oh, wat zou ik dit mens graag als buurvrouw willen hebben, hoor. Echt waar. Ach, heerlijk. Het is toch fantastisch, zo'n kind. Echt wel. Anita Becker was dat trouwens. Ja, een kind, zeg ik niet. Maar het is wel een jaartje ouder, denk ik. Ik weet niet hoe oud ze is, maar ik heb er niet op gegoogeld. Dat ga ik ook niet doen, ook. Voor mij ga ik schrikken dan. Dus ik blijf bij deze illusie. Buddy & Soul was dat. Dit is Alicia. Ken je nog? All My Passion.

All My Passion. Ja, even, op je, even in je nachtkastje kijken of ze er liggen, die blauwe. Sorry. Alicia was dat. Ook bekend van Baby Talk en zo. Maar goed, dit was wel een plaatje uit de jaren, wat is dat, 84 volgens mij, uit mijn hoofd. En dit, ja, het is eigenlijk een beetje door de babysitter is zij ontdekt. Ja, heel bijzonder. Ze was 14, dan was ze als een babysitter in Amerika actief. En toen is ze ooit een keer aan het zingen geslagen. En toen was er iemand, een producent, die zegt, hé, jij kan lekker zingen. Nou, waarschijnlijk was het er anders, maar dat geeft je. Dat houden we in het midden. The Pointer Sisters, dit is Dare Me.

Nou, als ze het rode licht even uitzetten hoor. Zo de duur, dat stroom. Helemaal niks. De police waren dat. Roxanne, ja, ja. Daarvoor trouwens. Wat was het ook weer? Oh ja, de Pointer Sisters, Dermy. Ja, ik moest even kijken hoor. Mr. Big, Romeo. Dit is leuk zeg.

Mr. Big, ja, we gingen even terug naar de middengolf, hoor. Ja, dat je dacht van, nou, we zijn omgeschakeld. Nee, het is niet zo. Het was Mr. Big vanaf een cassettebandje, denk ik. Tot het nieuws. Queen, Love of My Life.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieselloop in het Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en basissen in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Knooppunt Ketelplein. Er is daar 1 rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Knooppunt Oude Rijn en Knooppunt Lunetten, 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maaspracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting Knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Love and Proud, ja, King. Wat een heerlijke plaat, hè? Ik heb hem zelf uitgekozen. Ja, zelf uitgekozen, zeg maar. Ik denk, hier ga ik mee beginnen. Dit wordt hem. We hebben het circus weer gehad van 5 uur. Het nieuws weer, verkeer, wat hebben we allemaal gehad? Van alles nog wat. Het was er in ieder geval dit keer. Vorige week was het er niet en deze week was het er wel. Als je me doet, ja, het kan gewoon blijkbaar allemaal. Goed, we hebben nog een uur te gaan. Tot 6 uur, Dennis Wiebel, de tijdmachine. Maxi Priest, Close to You, 12 inch. Oeh.

Een mooie versiertruc was dat, zeg maar. Let's go all the way. Sly Fox hoorde je. We gaan even een beetje tempo een beetje opvoeren, hoor. Ja, dat kan best, jongens. Het is, wat is het? 5:30. Tijd voor de pannen. De pannen moeten op het vuur, hè. De pannen moeten op het vuur. Of bel je gewoon een thuiszorgbedienst of zo. Je hebt een beetje eten, hè. Je bent het uit natuurlijk.

Four Strings. Ja, dan moet ik denken, zijn dat nou vier dames? Take Me Away. Nou ja, ik zal even mijn alien schip pakken en dan zal ik het even mee ontvoeren, zeg maar. Ik heb het idee dat mensen met een thermometer in hun oor zitten. Ze meten 37 graden. Ja, ik weet het niet. Voor mij is dat gewoon lichaamstemperatuur wat ze meten zijn. Ik heb geen idee, maar goed, het zal aan mij liggen. Zeg maar. Kom er al eens radio, het is 9:30 met de Fingerboys. Sha la la la la la la. Dit is lekker, zeg.

0: dames van Wessel van Diepen natuurlijk.
1: Ja, dit was, dat was de productie, hè? Van Wessel van Diepen destijds. Was het de Venga Boys. Shalalalalala. Leuke plaat trouwens. De eenvoud hemzelf was zo ontzettend herkenbaar, zoals deze plaat. Everything but a girl. Dit is Missing.

is heel bijzonder met deze plaat eigenlijk dat dit maar op nummer 2 heeft blijven staan. Ja, het ging niet verder dan nummer 1 eigenlijk. Je zou denken dat het een nummer 1 plaat is. 1985, de hitlijsten. Dit was een tweede plaats. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Oh nee, Live and Kicking. Sorry, dat was de andere. Dan zal ik dit aan te kijken. Die wilde ik eerst draaien. Nee, Live and Kicking natuurlijk, ik het over. 1985, sorry hoor. Heel de Harry Warry hier. Ja, gebeurt af en toe. Ik zit naar die billen te kijken van Jennifer Lopez. Helemaal verslag. Waiting for tonight. Wat zou er gaan gebeuren? Ik heb geen idee. Ik weet dat iedereen gaat zijn ramen openzetten. Je gaat de boel laten afkoelen. Dan kunnen we morgen weer de warmte in.

Bob Marley en de Wailers, die waren hun rap tijd ver vooruit. 1973 was dit, I Shot the Sheriff. Oh, wat een genieterij zeg. De Golden Roll is 11 over 6. Nee, 11 over half 6, sorry. 11 over 6, dat is het dan niet, hè? Nee, dan ben ik alweer van het podium, hoor. Tot 6 uur is het wiebel en lekker wiebel op de muziek. Ja toch, niks mis mee, zoals deze, de Rolling Stones. Jeetje. 1965, herinner zich deze.

I Can Get No, de mono-uitversie. De mono-uitvoering, wou ik zeggen. Maar wij hadden ze één kant van de studio gehuurd. Daar hadden ze maar één kanaal. Dus nou, weet je, maak het maar mono of zo. Want de Rolling Stones waren dat 1965, ja. Geen idee, voor mij was het nog stereo, maar goed. Het is hier wel een mono-productie was dit. Ach, wel eens een keer leuk om even terug te horen. Dan denk je van, hoe was dat vroeger, hè? Nou, zo dus. Niet het verschil tussen links en rechts, oftewel stereo. Maar goed. Dat maken we even goed met deze plaat. Let op links en rechts. Dit is Dino Fanelli, The Wild Horse.

Wild Horses. Nou, ik heb hier drie wilde honden. Ik heb een vrouwtje lopen hier en die is loops. En ik heb twee mannetjes eronder en hier ook. Dus ja, dat is een balmaskee. Je lacht je dood, maar het is niet anders. Gino Vanelli hoor je, de Wild Horses. Dit is onze Little Prince, oftewel Prince.

0: Als die Prince zo begon te schreeuwen, dacht ik dat ik in een apenhul was beland.
1: Ik zweer dat je mag op.
0: Prince, hoor je Kiss. Even lekker terug in de tijd. Lekker ouderwets, jaren 80. Veel jaren 80 vandaag, sorry daarvoor, maar I love it. Jongens, ik laat je achter met Tracy Chapman, The Fast Car. En erachteraan Goodbye Stranger, de Supertramp. Zolang die nog op zender is. Maar goed, tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het oponthoud een half uur. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 50 minuten oponthoud door een auto met pech. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A28 Zwolle-Assen is een auto door de middenberm, een vrachtwagen om precies te zijn, door de middenberm geschoten. Daardoor is in beide richtingen de linker rijstrook dicht. Van Zwolle naar Assen heb je daardoor 25 minuten oponthoud tussen Bijlen en Assen. De andere kant op tussen Assen en de afrit Westerbork is de vertraging zelfs 40 minuten. Je kunt het beste omrijden in beide richtingen via Heerenveen, dat is over de A32 en de A7. En dan is er een ongeluk gebeurd in Zeeland op de A256 Goes richting Zierikzee bij de afrit Kortgene. Dat kost je ook ongeveer 20 minuten. En tot zo.

kritische luisteraar die heeft het kunnen horen. Hij slingert een klein beetje, maar wij draaien uiteraard tussen 6 en 8 vanavond de originele singeltjes. Althans, dat is wel de bedoeling. Natuurlijk de Eagles uit de zomer van 1975. Dikke top 10 hit, kwam niet verder als de vijfde plaats. En One of These Nights. Allemaal mannen met lange haren. En de zogezegde zeiksnorren. Dat was toen Kelly Mono. Dus goedenavond, bent u aan het eten? Eet smakelijk. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. Tot vanavond 8 uur mag ik weer achter de microfoon. En wij gaan ons druk maken met het opzetten van fonoplaten. En nou, geniet van de maaltijd als je aan de hap zit. Ik weet niet wat op het menu staat. Misschien wel weer ballen gehakt of nasi of een eenpansgerecht. Ja, wat eet je in de zomer? Hè? Het is best wel heet vandaag. En, gisteren was het woensdag was redelijk weer, maar ook wel een beetje wat regen gehad. Dus, goedenavond. Het is niet allemaal zomer wat de klok slaat, maar dat gaat nog komen. Dus morgen zou het bloedheet worden.

Een heel gemeen kort plaatje. Dit is Casey in the Sunshine Band. En de kritische luisteraar die weet ook dat dit in de film Grease zat. Met ook aan mijn broeder. Die wisten zich nog te herinneren. Nou, ik kon me niet meer helemaal meer goed herinneren. Maar er is kennelijk een dansscène dat John Travolta op de dansvloer daar een beetje de gelikte boy uit staat te hangen. En dan wordt dit plaatje opgezet. Casey in the Sunshine Band. En... het is even naar het hoesje gekeken te hebben. Het originele Amerikaanse exemplaar, Boogie Shoes. Want er staat op onderin Florida 33010. Dus wij zijn trotse bezitter van een Amerikaans plaatje. Ja, heb u nog voetbal gekeken afgelopen zondag? Ja, de halve wedstrijd. Meer kon ik niet opbrengen. Toen ging de luiken dicht.

ik denk dat dit zeker is gedraaid toen de tijd vanaf de MV Miamigo. The Dream Express, A Million One, Two, Three uit het voorjaar van 1977 en kwam niet verder als Den Tipparari. Oké, het is 12 over 6. Goedenavond nogmaals, als u net aanhaakt. Inklikt, aanzet, aanschakelt. Vul het maar in wat voor ranzig Nederland het ook moet zijn. Wij zijn Golden Oldies Radio vanuit Zuid-Holland, Hollandia. En nou, fijn dat u erbij bent. Wij gaan tot... Oh, kijk, dat single is afgelopen. Leuk, hè? Dat is ook een bewijs dat we platen draaien. Het voelt dus wel vanaf cd. Moet weer mijn broer bedanken, want die heeft dit voor mij op cd gezet. Husky uit 1976. Een warme zomer van 76. Daar komen wij nog even op terug. Dit was de opvolger van Give It Up. Die kwam in 75 in de hitlijsten terecht. Nou...

voor mij komt dit ook uit de Cat Music Stall. Husky en Pretty Little Linda. Nou, die Linda komt er goed vanaf, zo te horen. Als je naar de titel of naar de tekstlijst van het plaatje, dan is het kennelijk een bijzondere persoonlijkheid geweest. Ik kwam uit de warme zomer van 1976 en daarvoor zat natuurlijk Give It Up. Dat was wel een, voor mij een top 10 hit in 1975. Maar, ja, dit kwam nu verder zijn 16e plaats. Lang stond de single ook niet in de lijst, maar 3 weken. Dus dat is wat beschamend en dat is niet erg veel. Toch is het voor, nummer voor veel mensen aan de zomer gerelateerd van 1976. Dus wat was dat? Ik was 8 of zo, of 7. Bloedheet. En voor mij hadden we in mijn herinnering 6 weken lang 30 graden. Maar dat zal wel meevallen. Daar hebben we straks nog wat informatie over. Dat is altijd wel leuk, een beetje over het weer kwekken. Golden Oldies Radio, het is 6:15 bij ons geweest. Goedenavond. En ik hoop dat je een goede dag hebt gehad. Dat is belangrijk.

Ja, als ik deze plaat hoor, dat begin van die plaat, moet ik gelijk denken aan de C-zender documentaire C-zender in woedig water. En dat is een fragment, dus een disjockey die zit dan aan boord van die Mabo 2 en die start deze plaat in. Ja, dat beeld komt natuurlijk nooit meer vanaf. Gilbert O'Sullivan, Get Down. Uit maart 73 en dikke top 10 hit. Kwam niet verder als de derde plaats. Dus dat heeft die Gilbert goed gedaan. En de andere kant is A Very Extraordinary Short of a Girl. Gaan we die draaien? Nou nee, gaan we even deze opzetten. Het is ook wel leuk om even de linker draaitafel te beroeren. Via Golden Oldies Radio. Sta je misschien af te wassen nu? Met de Lola borstel? Of met zijn sponsje? Dan kan je meegenieten van Bob Seger.

We komen van de zomer van 1976 en toen kwam de zomer van 1978. En toen kwam dit singeltje uit. Bob Seger en Still the Same. Nou, de zomer van 1978 weet ik niet of dat nou zo'n warme zomer was. Beetje een slappe hap. Dat weet ik niet meer. Dat kan ik elke zomer onthouden. Er zijn mensen die weten dat compleet uit hun hoofd. Ik weet wel, de zomer van 1989 was in mijn herinnering ook bloedheet. Maar ik weet niet of dat nu nog actueel is. Wat gaan wij doen? We gaan verder met de volgende plaat. En dat is een hele mooie. Dat is ook een plaat om lekker even bij af te zakken uit november 1989. De Neville Brothers.

0: Man, wat een gedonder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
1: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
2: Nou, ik had ineens tijd zat.

dit komt uit 1976, ook een warme zomer van 1976. Mike Vincent, en hij is vooral bekend geworden met repertoire van feestmuziek, maar ook met covers en oldies. Vele carnavalsnummers heeft hij geproduceerd en ook zelf gezongen. Hij is daarnaast ook bij vele Bosnaren ook bekend als marktkoopman op de Bosch Zaterdagmarkt, waar hij iedereen jaarlijks met succes van muziek voorzorgt. Hij heeft eigenlijk twee plaatjes gemaakt. Friet met mayonaise. Het komt uit 1975 en toen kwam dat, hoe heet het? Oh, dat is een album, sorry, wacht even. Friet met mayonaise komt uit 1974 en dit Valeria, oh Valeria, komt uit 1976. En dat Friet met mayonaise, dat was hier gebaseerd op Gigi Lamoroso. En dat heeft hij als kennelijk zoiets van, nou, wat zij kan, kan ik nog veel beter. En dat singeltje staat in de kast hier, dus als ik hem ooit tegenkom, dan gaat die opgezet worden. Wat krijgen we nu? Die gaat er vast lopen. Nee, we gaan Phil Collins wel even een rechtvaardig begin gunnen. Het is de B-kant van Do You Remember. Een live uitvoering. Against All Odds. Take a Look at Me Now. Het is 6:30. Golden Oldies Radio.

0: Heel herkenbaar dat jaren 90 pianootje erin. Uit december 1990, toen kwam Do You Remember uit. Kom nu verder als de 20e plaats. Maar de andere kant, dat was dit. Against All Odds, Take a Look at Me Now, Alive. Recording during the Sirius Tour 1990. Ja, toen had hij nog haar, die arme man. Het gaat niet zo goed met hem, geloof ik. Bill Collins. En nou, hij is voorlopig nog onder ons, dus dat is wel heel fijn. The best oldie
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

Nou, ik weet bijna zeker dat dit bij de verrukkelijke 15 is gedraaid. Op dinsdag had je voor de VARA. Kan je je allemaal niet meer voorstellen. Elke omroep zijn eigen dagje. Dan had je smiddels verrukkelijke VARA, verrukkelijke 15 of zo. En waarschijnlijk is dit wel opgezet uit februari 1982. Wang Chung. China. Ik kom niet verder als de tip raden. Kennelijk was dit voor Nederland toch iets alternatief. Op dat tijdstip. En hadden zoiets van nou, dat laten we even links liggen. Oké, okay, het is bijna 6:30. Goedenavond, u bent verbonden met Golden Oldies Radio. En hallo, er zou een muziekje moeten komen. Muziekje heeft even geen zin. Oh, nu wel. Ja. Ouderwetse techniek, hè. Niet gecued. Dingen vroeger altijd briefjes bij lokale omroepen. Cards, Q en AUB. Weet u dat nog, beste platenwijn? Nou, we kijken even naar het weer. Het is vandaag de 18e. En morgen dan is het de 19e. Dat is meestal zo. Nou, dan zeggen ze 34 graden. Stevige buien en kans op onweer natuurlijk. Ja, dus alle mensen die een grote mast hebben, haal hem van het dak af. Buig hem even dubbel, weet ik wat, laat hem zakken. Want grijt dat daar een onweersklap in kan komen. Zaterdag 20 juni. Nou, ook geregeld zon, maar 29 graden, dat is niet verkeerd. Het wind is west tot noordwest kracht 3. Nou, zou ik zaterdag naar het strand gaan, dat was wel de planning. Dus ik hoop dat de weergoden mij goed gezind zijn. Nou, de rest komt te later, want we hebben ook nog een stukje over de zomer van 1976. Die, muziekje trouwens. Dat was een lange zomer van 23 juni tot en met 9 juli met 10 tropische dagen. En een historisch neerslagtekort. Nou, we komen daar zo even op terug. Maar eerst even dit afwerken. Uiteraard vanaf single 7-inch record, The Sweet and Love is Like Oxygen. Voor je twee bed kwijt, hè? Altijd zuinig op zijn. Het is dit 76, staat niet op het hoesje. Oh, staat wel op het hoesje. 78, februari 1978. Weet je, de nadagen van de suite. Helaas.

Ja, ook dit is niet echt verder gekomen als de tipparade uit augustus 85. De Motels. En Shame on You, Shame on Me. Nou, u dient zich te schamen, geloof ik. Nou, dat is eigenlijk niet van plan. Ja, de zomer van 1976, dat was een retsenkletsen. 50 jaar later staat nog altijd dik gedrukt in de meteorologische recordboeken. De combinatie van uitzonderlijk lange hittegolf, 17 dagen. Met 10 tropische dagen en een historisch neerslagtekort maakt dit jaar tot een cruciaal onderwerp van klimaatonderzoek. Zeker nu het klimaat steeds warmer dreigt te worden. Hoe lang zullen wij zulke records staan? Of hoe lang blijven deze records staan? En we moeten ons in het huidige klimaat op voorbereiden. Het hittegolf van 76 was vooral bijzonder. Door zijn duur en intensiteit in de beeld duurde de hittegolf 17 dagen met 10 tropische dagen. De maximumtemperatuur moet dan boven de 30 graden komen. En dat is nog altijd een van de langste hittegolven van de Nederlandse meetreeks. Hoogst gemeten temperatuur dat jaar, 1976, was 34,9 graden. Nou ja, dat is redelijk aan de hoge kant. We hebben al 40 graden gehad inmiddels, denk ik 8 jaar geleden of zo was dat. En nou, Nederlandse zomers zijn gemiddeld 2 graden warmer geworden. Ja, ik vind het niet zo erg, maar goed. Er zijn andere mensen die daar anders over denken. Opwarming maakt de intensiteit van de hitte uit 1976 op seizoensschaal. Nou, inmiddels niet meer uitzonderlijk. Wat wel opvalt is dat de duur, de lengte van de hittegolf en het totale aantal tropische dagen behoren nog steeds tot extremen. Dat benadrukt hoe bijzonder de atmosferische omstandigheden van 1976 waren. En laat zien dat diezelfde weersituatie in het huidige klimaat tot nog hogere temperaturen zou leiden. Ja, nou, dat was 1976. Ik weet het er zelf nog goed. Als je luisteraar bent van dit radiostation, dan hou je van oud en oude meuk. En dan moet je dat ook nog kunnen herinneren. De zomer van 1976. Nou, even een vrolijk plaatje uit Cherie Records. Kees Dix. Toch is het jammer. Ja, zeker weten.

altijd opvallende muziek, die gasten van Out of Noise. Uit 1985 was dit Alex. Alex met een paard op het hoesje voor mensen die het singeltje thuis in de kast hebben staan. Ja, het is allemaal gratis te beluisteren via Golden Oldies Radio. We moeten een beetje tempo maken, want straks komt het nieuws eraan van 7 uur. En natuurlijk ook de verkeersinformatie. Als laatste voor het nieuws, Doris D en de Pins. En zij gaan naar Jamaica. Lijkt me goed.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: AM 1566 en streaming worldwide. This is

Dit is echt op single geperst in de jaren 80 dit. Klaus und Klaus kwam uiteraard uit Duitsland und an den Nordsee Kuster. Neulich in de disco, daar waar die bier zei toen. Maar het komt van LP af, toen de tijd, een nieuwe LP. Steht daar een viert op een vloer. Er zat ik tv-shows in Duitsland en het was niet helemaal mijn humor, een beetje flauw, maar ja, het was voor die tijd misschien erg leuk. Maar ik kwam tegen in de bak en was vaker gedraaid voor mij, begin van dit radioprogramma. We lopen bijna een jaar nu. Ik hou niet bij hoeveel afleveringen er al zijn geweest, dat vind ik ook totaal niet interessant, maar voor mij heb ik het wel eens vaker gedraaid. Klaus und Klaus und an den Nordsee Kuster. Oké, goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. Het is 5 na 7 uur op deze donderdagavond, 18 juni 2026. En fijn dat u nog bij bent en niet de tv aan heeft gezet. Laat lekker die radio aan, of in ieder geval de internetstream. En geniet van muziek uit de jaren 80. Januari.

deze plaat past natuurlijk buitengewoon goed bij de temperaturen die we morgen gaan krijgen. Want het wordt nog warmer als vandaag, volgens de weerbericht hoor. Dus als ik hier zit te liegen, dan lig ik in commissie. Third World and Cool Meditation uit 1978. En ik denk dat dit in Engeland een groot hit is geweest. Of een medium groot hit, maar niet in Nederland. Heeft dat helemaal niets gedaan. Dat kan natuurlijk nergens terugvinden of het überhaupt in de hitlijst heeft gestaan. Het is bijna 13 over 7 bij ons. Golden Oldies Radio met Skipper Wise and Standing Outside in the Rain. Uit het voorjaar van 1990. Een shot is te eten. Bon appétit!

0: denk dat dit wel een beetje een eendagsvlieg was. Skipperwise en Standing Outside in the Rain. En het komt van het album destijds The Clock and the Moon.
1: Ja.
0: Er staat een kruis op die man tevoren. Wie zou dat nou gedaan hebben? Dat heb ik wel eens vaker gezien. Oké, het is 16, bijna 17 over 7. Goedenavond. Straks niet Tony Winter, hè? Dat zat ik vorige week ook verkeerd te melden. Die is verhuisd naar de maandag. En moet dat nog even de vorige platen draaien. Hartelijk danken voor zijn bijdrage op deze donderdag. Donderdag, juli. Volgende week, over 3 dagen. Wat hebben we nou vandaag? De 18 of zo. Hebben we de langste dag. Over 3 dagen, jongens, dan is het alweer voorbij. Nou, niet voorbij. 18 juli. Nou, dan hebben we dus over 3 dagen de langste dag. En dan gaan we weer aftellen. Want dan worden de dagen weer wat korter. Dan is het tijdmaatje daar natuurlijk helemaal niets van. Maar na een paar maanden gaat het natuurlijk ernstige vormen aannemen. Dan ga je het merken dat de dagen wat korter worden. Helaas, wat mij betreft mag het hele jaar deze weersomstandigheden gehandhaafd blijven. Maar goed, ik heb de knopjes niet. We gaan terug naar 1962. Ja, het is even schakelen. Jacques Brel, Monsieur Jacques Brel. Aan de B-kant van Mijn Vlakke Land. Nee, de B-kant van De Burgerij. Maar de A-kant denk ik dat het was Mijn Vlakke Land.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon,

0: jubel glanst de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: '57, '58, '59, '60.

0: dat dit vaak in discomix werd gebruikt, dit riddeltje. Jonathan King had er een bescheiden hitje mee uit de zomer van 76. Weer 76, ja, kan er ook niks aan doen. En It Only Takes a Minute. De gebrilde man, ik weet niet of hij nog leeft trouwens, die Jonathan King. Maar dit was wel aardig bij. Dat kwam trouwens van het album, even kijken, JK All The Way. En er staan nog meer van dit soort liedjes op. Ik ken die op even niet. Het staat ook niet hier in de kast. Dus dat is 6:30, 7. Nee, voor 8:30. 6:30, 8. Goedenavond. U bent verbonden met Golden Oldies Radio. En blijf hangen vooral, want we hebben straks na dit programma Felix op donderdag nog een andere plaat te draaien.
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects. Then you're going to be a star.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones, slave to the rhythm.

0: Ja, geniaal mens dit. Grace Jones. Grace Beverly Jones. Jamaicaans model, zangeres en actrice. Ze heeft dit nagelaten. Ze is inmiddels 78. Geboren op 19 mei 1948. Slave to the Rhythm. Was uit 1985 voor mij. Lang uitvoerende exemplaar komt uit een discotheek. Dus hij was niet helemaal meer ongeschonden. Maar, Ja, krijg ze maar uit. Nou, het wordt morgen bloedhete dag. Een graadje of 34 staat op mijn papiertje. Nou, vind ik een beetje optimistisch, maar zuid tot zuidoost windkracht 3. Dat zou het wel eens in Zuid-Limburg 34 graden kunnen worden. Morgen is het vrijdag uiteraard, 19 juni. En zondag is de langste dag, zie ik op mijn lijstje. Natuurlijk, zondag 21 juni. Dan wordt het 28 graden bij noordoostenwindkracht 2. Geregeld zon, maar ook enkele buien. En wij hobbelen gewoon verder met de muziek via Golden Oldies Radio in de City Mama. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nana Cherry uit 1990.

als ik dit hoor, moet ik altijd denken aan Radio 98. Dit was de laatste satellietgever dat ze uit de lucht hadden gehad. Ja, dat blijft dan altijd in herinnering. Frankie Boy, en hij komt uit Weert, deze makker. En hij smeert er gewoon gel erover. Dan komt het allemaal wel goed. Zo gaat dat gewoon in Platenland. 9:30 bij ons. En we gaan aftellen met Willie DeVille. Nou, dat is echt een barbecueplaat hier, toch? Ik weet het niet, maar hij komt uit november 1992, maar dit had zo in de zomer uitgewacht.

0: staat op het douche HFM en NBA.
1: Ja, ja.
0: Dat zijn de bekende lettercombinaties. Holland FM, NBA Disco Service. Geen idee hoe dat hier in de studio komt. Sailor, en die ken natuurlijk van de Glass of Champagne uit de jaren 70. Maar dat was voor mij dezelfde Sailor die ook La Cumbia maakte in 1991. En dit kwam voor mij achteraan gekakt. Heeft verder niet veel gedaan. Latino Lover. Maar wel een plaats zo voor de donderdag. Nou, we gaan heel zachtjes naar het einde van deze onderdelen radio tuddeschen 6 en 8 via Golden Oldies Radio. We hebben straks een andere plaat draaien. Geen Tony Winter, voor alle fans. Het zijn er duizenden. Haaks maandag aan, daar zit hij platen te draaien. En misschien dat hij ook wel de volgende plaat draait. Dat is de B-kant van Chris de Burgh en High on Emotion. Much More Than This, zeg mooi dit. Sometimes

Eve Brenner is een Franse operazangeres die bekend staat om haar stem die 5 octaven overspant. En ze leeft nog, ze is 84 jaar. Dit kwam uit 1976, september 76. En kwam die verderste 8e plaats, jongens. Dus ga er maar even voor zitten. Ik hoop dat alle glazen nog goed zijn die in de kast aan het uit. Niet dat alles geklapt is. Ter compensatie, de Nolans. Okay.

81 en was het ook een top 10 net, hè? Gewoon die verste 7e plaats. Nou, we gaan de zaak snel afsluiten. Nou ja, snel kan het nog een paar minuten te gaan. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond verder. Geniet van al het voetbalgeweld. En zaterdag natuurlijk kijken. Want dan mag Hollandia aan de bak. En dan gaan we eens even kijken of er nog iets van te bakken valt. Slaap goed vannacht. Ondanks de warmte. En misschien wel onder... Nou ja, ik wou zeggen onder de dekens. Maar onweersbuien. Misschien gaat het wat knetteren. We gaan het zien. Maak je het niet druk om, want ach, de wereld vergaat niet, jongens. Het zijn allemaal kleine probleempjes. En anders kan je dat nog een nemen en dan moet het helemaal goed komen. Ik laat je achter met Voyage. En straks na het nieuws van 8 uur een andere plaat te draaien. Veel plezier daarmee. Later.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halah Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Vrijdagavond is Soul Tracks avond op Golden Oldies Radio.
4: Soul Tracks op vrijdag is Soul Funk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vandaag gaat zijn website vernieuwen en introduceert drie nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Op vrijdag is je dag compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Bram, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag.

diary. I know I've said this before,

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielen, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Om maar eens even lekker stevig te beginnen.
1: Dat dachten we vandaag hier aan het begin van de show. Jefferson, Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
1: Want zeker, we moeten nog een uurtje door aan het einde van de dag. Met lekkere muziek om je oren geweldig te vertroetelen. En een paar leuke onderwerpen te behandelen. Misschien verwacht je vanavond Bert de Wolf, maar we hebben even geruild vanwege wat omstandigheden. Een vakantie, zal ik maar zeggen. Dus mocht je denken, hé, wat een rare stem heeft Bert vandaag. Nou, dat komt door mij. In de show vandaag, dus lekkere muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen. Eens even kijken, wat staat er zo al op de planning? We gaan het hebben over signalering, epileptische aanvallen, moed, angst en onzekerheid verminderen. Een medisch onderwerp dus in de show. We gaan het ook hebben over het blij van binnenboek. Nou, daar word ik al blij van buiten van, dus dat wordt straks erg leuk, denk ik zomaar. En Delft eert zijn sociale pioniers. Wat dat allemaal te betekenen heeft, nou, dat hoor je straks allemaal hier in deze mooie en uiterst afwisselende aflevering van De Late Avond.

0: van de allermooiste nummers van Amerika. En ze hebben er een paar gemaakt. Hè. We weten allemaal nog wel te herinneren. A Horse With No Name. Maar deze is ook niet verkeerd. I Need You. En Neil Diamond en Red Red Wine. Hier zijn we toe aan het eerste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten over de signalering van epileptische aanvallen, want die moet de angst verminderen. En ik ga erover praten met Laura Merbet en die is in de uitzending. Laura, welkom.
2: Dankjewel.
1: Epileptische aanvallen, dat is niet zomaar wat, hè? Dat is iets wat zomaar gebeurt of voel je het aankomen?
2: In de meeste gevallen gebeurt het zomaar. Er zijn ook mensen die het voelen aankomen. Maar linksom of rechtsom, eigenlijk komen ze altijd onverwachts en ook op een ongewenst moment.
1: Ja, nou bent u in de uitzending namens Epilepsie NL. En ja. De signalering moet dus beter. Hoe gaat dat in zijn werk dan?
2: Ja, nou ja, dat weten we nu nog niet. Daar zijn we heel hard voor aan het werk. Kijk, wat mensen met epilepsie bij ons hebben aangegeven, is dat zij het echt heel fijn zouden vinden als ze van tevoren zouden kunnen weten wanneer die aanvallen gaan aankomen. Zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Ofwel door het innemen van medicijnen, ofwel door zichzelf in veiligheid te kunnen brengen.
1: Mm-hmm. Maar is er een mogelijkheid om dan die aanvallen te signaleren en te zien of te voelen wat er gebeurt?
2: Ja, dat denken wij wel. Want anders dan zouden we er niet zoveel geld in investeren in onderzoek.
1: Het moet nog onderzocht worden of het is onderzocht, maar het is nog niet helemaal rond dat het ook zo werkt.
2: Wat we kunnen is dat we bepaalde type aanvallen kunnen detecteren op het moment dat ze plaatsvinden.
1: Mm-hmm.
2: Wat we ook in het lab kunnen is dat we andere, meerdere type aanvallen kunnen detecteren als ze op dat moment plaatsvinden. Maar wat we nog niet kunnen is daar patronen in herkennen en wanneer ze dus plaatsvinden. En dan dus gaan voorspellen wanneer de aanvallen aan gaan komen. Ja. Dus dat zijn dingen waar we nu echt mee bezig zijn.
1: Ja, want dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat je van tevoren al voelt dat je... Ja, want als je een aanval hebt, dan kan je vallen. Dat kan heel vervelend zijn natuurlijk. Terwijl je niet weet dat het gebeurt.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat is dus ook het hele vervelende. Als mensen onverwachts een aanval krijgen, dan kunnen ze inderdaad vallen. Ze kunnen zich verwonden, ze kunnen botten breken. Ze kunnen in hele gevaarlijke situaties komen. Waardoor ze overreden worden of zelfs verdrinken. Het is echt een gevaar om soms echt gewoon een aanval te krijgen op de verkeerde plek.
1: Ja.
2: En wat we dus willen is, en we weten dat dat technisch mogelijk is, om die aanvallen wel te gaan voorspellen.
1: Die mogelijkheid is er in ieder geval, maar er is nog meer onderzoek nodig, begrijp ik dan.
2: Ja.
1: Epileptische patiënten leven dus eigenlijk veelal in angst.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en daar is wel wat aan te doen aan die angst, als het allemaal lukt om ze vooraf voor te bereiden over de epileptische aanval. Zit daar een mogelijkheid in dat het gebeurt, of is er nog zoveel onderzoek nodig dat het nog jaren kan gaan duren?
2: Nou ja, wat wij in elk geval bieden is lotgenotencontact, waardoor mensen ervaringen kunnen uitwisselen hoe je ermee omgaat in het dagelijks leven op dit moment. Wat we ook aanbieden is informatie voor de leerkrachten en of werkgevers om hoe zij moeten gaan als er een epileptische aanval plaatsvindt. Dus dat is informatie die we nu al aanbieden en activiteiten. Maar echt daadwerkelijk het kunnen gaan voorspellen, ja, daar hebben we echt meer onderzoek voor nodig.
1: Als mensen denken, nou, dit spreekt me wel aan, waar kunnen ze dan terecht om toch nog, en ze hebben de collecte gemist bijvoorbeeld, kunnen ze dan toch nog terecht bij jullie?
2: Jazeker, dan gaan ze. Het beste wat ze kunnen doen is even naar www.epilepsie.nl gaan. En daar zijn verschillende mogelijkheden om geld te doneren. Of om een actie te doen. Of op een andere manier bij te dragen aan alles wat we doen bij Epilepsie NL.
1: Het is nog even wachten, maar die angst en onzekerheid zou verminderd kunnen worden doordat duidelijk is wanneer een aanval eraan komt.
2: Ja.
1: Kun je er iets aan doen eigenlijk als burger, als je het ziet gebeuren?
2: Ja, zeker. Ook die informatie vind je bij ons op de website. Okay. Maar in zijn algemeenheid leg de mensen in veiligheid. Blijf erbij. Meestal gaan de aanvallen vanzelf over. Maar duurt het echt te lang, dan is het wel... Of je voelt je onzeker of er is echt iets met een wond aan de hand. Ja, dan kunt u 112 bellen.
1: Ja, dat is logisch dat dat dan gebeurt. Dan weten we voldoende. Ik dank u wel voor het gesprek. Laura Merbet en namens epilepsie.nl.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

mooiste muziek hoor je hier, hè? Bij jouw lokale omroep en natuurlijk in de late avond. Billy Joel, She's Always a Woman. En Revient van Hervé Villard. Zometeen gaan we praten met Lucas van Wees. Hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken. En waar gaat het over? Delft krijgt de kans om zijn eigen geschiedenis opnieuw tot leven te brengen. En zometeen gaat Herman der Bruin daarover praten. Dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Het komt eraan na deze van Aha, Crying in the Rain.

0: De gast in de studio is Lucas van Weeshuis, voorzitter van de Stichting Museum van Marken in Delft. Lucas, welkom.
1: Dankjewel, Herman.
0: Delft eerst zijn sociale partners. Jullie gaan de partners eren, want jij bent voorzitter van de Stichting Museum van Marken, hè, in Delft.
1: Dat klopt.
0: Ja. Wat gaan jullie doen aan het eren?
1: Nou, we zijn de stichting die al sinds ongeveer 2019 actief is en bestaat. En we hebben boeken uitgegeven over de Van Markers, die ook door Jan van der Mast grotendeels laten schrijven. En wij menen dat het nu ook tijd is dat er een documentaire over dit echtpaar komt, Jacques en Agnetha van Marken. Omdat toch een boek een wat statisch object is. Hè? En een documentaire een groter bereik zou kunnen hebben. En wat wij belangrijk vinden is dat het verhaal over de Van Markers ook, vooral ook buiten Delft bekend gaat worden. Ja. En daar is een documentaire waarschijnlijk een goede drager voor.
0: Ja, want het is een echt Delfts verhaal. Als je even over de Delftse nijverheid hebt, waarmee hij toen begonnen is met zijn vrouw samen. Als je het hebt over de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, dan weten veel mensen nog wel waar je het over hebt natuurlijk. Maar de details zijn niet zo bekend en ik denk binnen Delft wel. Maar jullie willen het buiten Delft. Waarom wil je dat buiten Delft meer brengen?
1: Ja, nee, er zijn wel denk ik, belangrijke redenen voor. Misschien even nog even schetsen wie Jacques en Agnetha van Marken ook alweer waren. Zij zijn de eerste sociale ondernemers in Nederland uit de 19e eeuw. En zij waren hun tijd ver vooruit in Nederland. Ze hebben meer dan 107 sociale voorzieningen gerealiseerd in hun tijd. En dan moet je denken aan de eerste pensioenregeling van Nederland bijvoorbeeld. De eerste ondernemersraad van Nederland. En ze hebben bijvoorbeeld ook het eerste tuindorp van Nederland gebouwd, waar zij te midden van hun arbeiders in Delft woonden. Ze hebben talloze zaken gedaan waarvan wij altijd zeggen als stichting, de verzorgingsstaat van dit land begon in Delft. Nee. Alleen buiten Delft weten heel weinig mensen dat. En het tweede is dat het eigenlijk ook een relatie heeft met de wereld van nu en de wereld van morgen. Dus het echtpaar zijn inspireren, ons en vele anderen, zeg maar even, omdat het juist ook zo'n relevantie heeft voor het nu. En kijk, we praten nu tegenwoordig in Nederland over bijvoorbeeld brede welvaart of People, Planet, Profit of over de SDG-doelstellingen. Feitelijk deden ze dat toen al in die tijd, in de 19e eeuw, door dit echtpaar.
0: Documentaire maken, dat is niet zo makkelijk. Daar heb je geld voor nodig.
1: Dat klopt. En wij zijn natuurlijk een stichting met vrijwilligers. Hè. Voor de goede orde, wij krijgen geen subsidies. Hè. Wij leven van bijdragen van vrienden. Mm-hmm. We hebben zakelijke en particuliere vrienden die ons helpen. Mm-hmm. En we proberen steeds voor al die dingen die we doen, proberen we eigenlijk funding te realiseren. We hebben een founding partner voor deze documentaire. Dat is DSM Vermenigt Delft. Eigenlijk de actuele aanleiding voor DSM Vermenigt Delft om hier toch ook geld in te stoppen was eigenlijk de sluiting van de gistproductie vorig jaar in december in Delft. Hm. Diezelfde gistproductie die in de 19e eeuw door Jacques en Agnetha van Marken was gestart. En recent hebben wij ook nog een mooie bijdrage van de Van der Mandela Stichting gekregen, die ook dit project ondersteunt. En de crowdfunding is eigenlijk geld wat we ook nodig hebben. Omdat je natuurlijk meer dingen kan doen. Hè. Er is natuurlijk heel veel techniek tegenwoordig in het film. Ja. AI-filmbeelden, om maar iets te noemen. Ja. Je hebt drone-technologie, hè, om maar iets te noemen. En we willen die film ook heel graag, die documentaire, heel graag bekendmaken buiten de stad. Daar heb je promotiebudgetten bijvoorbeeld voor
0: Kortom,
1: nodig.
0: Kortom, er is toch meer geld nodig dan alleen voor het beelden schieten.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, duidelijk. Mensen die denken, hé, dat vind ik wel leuk om daar aan mee te doen. Want een crowdfunding actie betekent dat heel Delft mee zou kunnen doen. Nou, zeker. Heel Nederland eigenlijk.
1: Heel Nederland,
0: natuurlijk, ja. Ja, mensen die die crowdfunding willen steunen, die kunnen bij de website terecht, hè?
1: Ja, museumvanmarken.nl.
0: Dat is de website, dan kom je het allemaal tegen. Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Als voorzitter van de stichting Museum van Marken. En laten we hopen dat de crowdfunding gaat slagen en dat die film een prachtige film wordt.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Ze geeft zich over. Met die witte vlag. Dido. Een White Flag en Klein Orkest met Over de Muur. Wat een memorabel nummer is dat. Straks, over een paar minuten, gaan we praten met Madeleine de Jong. Ze is auteur van het Blij van Binnen boek. Ja, en dat gaat over gehooraandoeningen zoals tinnitus. Dus hoor jij een piep de hele dag, dan is dit vast iets voor jou. Komt eraan. Na Olivia Newton-John met Dancing Round and Round.

0: Er is een boek verschenen, het Blij van Binnenboek. Auteur Madeleine de Jong zit hier aan tafel. Welkom Madeleine.
1: Dankjewel.
0: En Madeleine, ik begin maar meteen met de titel. Het Blij van Binnenboek. Zijn we te vaak blij van buiten?
1: Nou, het is eigenlijk een lang verhaal. Vroeger ben ik begonnen met blij van buiten en van binnen. Want als je van buiten blij uitziet, dan zit er meestal iets aan de binnenkant, wat ook voor zorgt dat je je blij voelt en dat je dicht bij jezelf kunt zijn. Maar het is een te lange titel, dus in de loop van de tijd is het eigenlijk blij van binnen geworden. Als mensen blij van binnen zijn, dan zijn ze dicht bij zichzelf. En dan voelen ze zich eigenlijk van binnen heel fijn, heel mooi. Ze zijn zich bewust van wie ze zijn, maar ze mogen ook zijn wie ze zijn. En heel veel mensen lopen vaak rond met allerlei problemen en denken ze, ach, daar ga ik andere mensen niet bij belasten. Maar aan de buitenkant is dat wel degelijk zichtbaar. En ja. Ik zeg altijd, als het van binnen heel goed voelt en warm is en je thuis bent bij jezelf, dan straal je dat ook uit aan de buitenkant.
0: In de huidige maatschappij wordt er ook vaak van je iets van je verwacht, hè, qua prestatie of qua hoe zit je in de hiërarchie.
1: Ja.
0: Zit dat die blijheid wel eens in de weg, denk je?
1: Nou, bijvoorbeeld als iemand een miskraam heeft gehad, dan zijn de mensen vaak heel, de ouders, vooral de moeder, van goh, zou het wel goed gaan met het volgende kindje, zijn daar vaak angstig onder. En zo'n persoon komt dan in het leven vaak veel meer onzekerheid tegen, kan zich gewenst voelen, maar kan daar ook gewoon last van ondervinden dat hij het idee heeft dat hij iets goed moet maken. Terwijl in dit leven eigenlijk het eigen leven zou moeten zijn en niet datgene wat er voor jou geweest is.
0: Mooi voorbeeld. Ik wil eventjes inzoomen op je boek. Ja. Waar gaat dat boek precies over?
1: Nou, het boek gaat eigenlijk over verschillende dingen. Ik heb in de loop der jaren allerlei dingen gemerkt en gevoeld. Als kind ben ik helderwetend, heldervoelend geboren. En daar heb ik al heel erg op jonge leeftijd last van gehad. Ik begreep de dingen nooit. Ik kon voorspellingen doen, al 4, 5 jaar oud, die ik niet kon weten en die altijd klopten. En later heb ik daar gewoon last van gehad. Ook dat ik vervelende dingen kon voorspellen. En een jaar of 30 geleden dacht ik, nou, ik ga onderzoeken, waarom is dat zo? En eigenlijk alles heeft te maken met de sturing die je van binnen voelt. En je hebt een soort intuïtie, een heel hoog bewust deel. En dat wil niets liever dan dat je veilig bent. En dat intuïtieve deel, dat beschermt je ook heel erg. Dus als je ergens buiten loopt en je denkt, het voelt hier niet zo lekker, dan krijg je eigenlijk een gevoel van, ik moet hier weg. Dat is een heel beschermend gevoel. En eigenlijk iedereen heeft zo'n deel. Ik ben dat gaan ontwikkelen, gaan onderzoeken, van waarom is die onderbewuste sturing zo belangrijk. En ongeveer 5% van wat we doen is maar bewust. En al het andere is eigenlijk gestuurd door het onderbewustzijn. En zoals jij en ik zo zitten te praten, heb je eigenlijk, je hartslag gaat door, je ademhaling gaat door, je bloedsomloop, maar ook je denken, je voelen, alles. En maar 5% is bewust. Al het andere gaat automatisch. Er komt zo vreselijk veel informatie binnen. En daar zijn we ons eigenlijk vaak niet bewust van. Juist die onderbewuste sturing is heel belangrijk. Ook om zelfzeker te zijn, maar ook om te begrijpen waarom iets je angstig maakt. Of je ergens je wat over afvraagt. En daar heb ik dus een deel van het boek over geschreven, over waar dat over gaat.
0: Ja.
1: Een deel van het boek gaat over klachten die als gevolg van die dingen bij mensen komen. Als mensen zich niet gehoord voelen, kunnen ze hyperacusis, dat is een overgevoeligheid voor bepaald geluid waar je van geschrokken bent. Daar kan je op den duur een tinnitus van krijgen.
0: Voor wie is het boek? Is het voor mensen met die problemen of is het voor iedereen?
1: Nee, een boek is eigenlijk voor iedereen. Onder andere voor mensen die zich wel of niet gehoord voelen. Wel of geen tinnitus hebben. Maar ook mensen die op zoek zijn naar blijdschap en geluk. Mensen die graag inspiratie willen hebben om tot rust te komen. Maar ook willen weten waarom ontstaan ziektes en wat kun je daar zelf aan doen. En als laatste een stukje over NLP. NLP gaat over neurolinguistisch programmeren. Dus als je altijd over jezelf heel negatief denkt, en toch wil je dat je lichaam je best doet voor jou, dat is wel dubbel. Want jij wil eigenlijk dat je lichaam het goed doet. Terwijl je zelf denkt, nou het lukt toch niet.
0: Tot slot, het boek is te bekrijgen in de boekhandel.
1: Ja, het boek is te krijgen in heel Nederland. Het boek te krijgen in Vlaardingen is het onder andere te verkrijgen bij de boekhandels van de Bruna. Je kunt het ook overal online bestellen bij elke boekhandel. En Schiedam is het ook bij Postscriptum is het die in de buurt.
0: Nou, mooi om te horen. Ja. Het boek Blij van Binnen, het Blij van Binnen boek van Madeleine de Jong. Een tip, dankjewel voor deze tip Madeleine de Jong.
2: Tot middernacht, de late avond.

gezellige reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die iedere week met zijn blauwe microfoon de straat op gaat. Dus luister vooral morgenavond weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, fijne dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot het sluit van de show, een antieke van de Eagles, Hotel California. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen.

0: halen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mojtuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: This generation rules the nation with Russian.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. Een 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Kuwait binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Kuwait. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus, de Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus, Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Kuwait terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Kuwait uit tot 19e provincie van Irak.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse